0: Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad. En als voorbereiding op het protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Naar de moederpoes wordt nog gezocht. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024. En een Franse rechtbank heeft een 51-jarige

0: You are
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

नजारे है जवां, नजारे है जवां।

naar de moederpoes wordt nog gezocht. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024. En een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: वही वही
1: तुझको मैं
2: यू आर
3: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Mere mehboob,

कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा। लेकिन छोटी सी एक अर्ज है।

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het volop zonnig met enkele dunne wolkenvelden in het noordwesten. Het blijft droog en de temperaturen liggen tussen 24 en 28 graden met een zwakke zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de Straat van Hormuz. De Verenigde Staten en Iran staan op het punt een intentieverklaring te ondertekenen als raamwerk voor een langdurige deal. De Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse film Fjord, met gedeelde prijzen voor beste acteurs en actrices. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op voor nieuwe verkiezingen. Ze beschuldigen de regering van corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: वही लिख
1: ली। यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de Straat van Hormuz. De Verenigde Staten en Iran staan op het punt een intentieverklaring te ondertekenen als raamwerk voor een langdurige deal. De Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse film Fjord, met gedeelde prijzen voor beste acteurs en actrices. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op voor nieuwe verkiezingen. Ze beschuldigen de regering van corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio.
1: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार हॉनर ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl
2: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City ten noorden van Manila. De vermisten werkten op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en 1 persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen en het Witte Huis ging korte tijd op slot. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Bij het Witte Huis in Washington is een man gedood na een schotenwisseling met de veiligheidsdienst, terwijl president Trump binnen was. Rusland viel Kiev vannacht aan met drones en raketten, veroorzaakte branden, beschadigde woningen en verwondde 24 mensen, 1 dode. Een Franse rechtbank veroordeelde een man tot 25 jaar cel voor verkrachting en marteling van zijn vrouw Letitia, die ook onder druk stond seks te hebben met honderden mannen. Tientallen bouwvakkers worden vermist na instorting van een 9 verdiepingen tellend gebouw in Angeles City, Filipijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.

Ben jij binnenkort jarig? Door jaren heen, door zaalgren heen. Of ga je trouwen? Door wie wou honen wel heen, door shadi honen wel heen. Ja, kies ik aan moedersanskaar heen. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: this is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Dees bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Dees bhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard, de beste. Ujala Radio.

0: van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is op dit moment nog weinig aan de hand op deze eerste Pinksterdag. Wel wat vertraging in de Flevopolder en dat heeft alles te maken met een evenement. Op de N306 Harderwijk richting Kampen, daar rijdt het langzaam en staat er stil voor afrit Binnenhuizen over 5 kilometer. En dat kost je 20 minuten. En op dezelfde N306 van Kampen naar Harderwijk voor Walibi Holland 3 kilometer met ook daar bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 24/7 at your service met de beste muziek.

8 minuten over 9. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. Zo'n 16 graden is het nu op de... Tenminste, weerberichten geven dat nu aan. En het zal nog warmer worden vandaag. Dus die barbecue gaan we zeker ook weer aanzetten. Nou ja, dat is ook wel bakken in de zon, hè. Hartelijk welkom. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satriakal, Assalamu Alaikum. Namens directie en crew heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Ja, we gaan er weer een mooie uitzending van maken. Tenminste, de songs die ik voor u heb uitgekozen, hoop ik ook weer dat ze bij u in de smaak zullen vallen. Ik heb al aardig wat appjes binnengekregen, hoor. Jawel, de mensen waren al vroeg bezig om me dan alweer een fijne dag toe te wensen. En u blijft allen afgestemd voor zover het kan op Ujala Radio, your favorite radio station.

Dat was zeker mooi, toch? Om dat gehoord te hebben. Om daarmee de dag van start te gaan. We hebben daarnet ook prachtige begins gehad. Ik heb ervan genoten en ik weet dat velen hebben genoten ervan. 16 graden is het nu op dit moment. En ja, ik zei al, ik heb al aardig wat appjes gekregen. Ja, Mais zit nu op dit moment gezellig in de bus, zegt hij. Tenminste, hij is de chauffeur van de bus. En hij even kijken, wat schrijft hij voor me erbij? Er zit iets hier zo ertussen waarbij ik het niet kan zien. In elk geval gezellig weer in de touringcar, ja. Maar dit keer in Groningen, Amsterdam en Den Haag. En Bergen-op-Zoom, Breda en Maastricht. Oh ja, dat is leuk zo. Dagtochtjes maken, denk ik dan. Volgende keer hoor, dan kom ik zeker ook mee. In elk geval... Je bent op de parkeerplaats en hebt me toen geappt en dat is heel, heel erg fijn. Mais, hartelijk dank voor je appje. En ook een appje gehad van even kijken. Ja, dan moet ik weer gaan zoeken van wie dit is. Glenn en Shaquille, hartelijk dank ook voor jullie appje. Het is altijd weer genieten geblazen met Ojala Radio, nietwaar? Hartelijk dank voor jullie appje. En dan heb ik ook een appje gehad van Rinja Bavadi. Die zijn lekker weer, lekker genieten van Ojala Radio. Dat moet je zeker ook wel blijven doen. Gewoon de radio aanlaten en je werk gewoon door blijven doen. Want ja, het huishoudelijk werk gaat ook gewoon door, nietwaar? Als je tenminste de hele week aan het werk bent, dan moet je zondag dan de tijd nemen om bepaalde dingen te doen. Hartelijk dank. En dan heb ik ook nog van Marian een appje gekregen. Fijne dag daar in Groningen toegewenst. Ook van zus Eden hier in Amsterdam Zuidoost een appje gekregen. My matchmaker uit Amstelveen. Die geniet altijd weer van haar favoriete radiozender Ojala Radio. Dankjewel. En ook Lekbeertje daar in Purmerend heeft me een appje gestuurd. Fijne dag samen met uw familie. En paren zegt Gerda Morley, ook van de partij, dankjewel. Nou, ik heb nog een aantal. Weet je wat? Laten we eerst naar een ghazal gaan. En dan kom ik strakjes bij je terug met de next one van de appjes.

Zo, en velen hebben dan de stem van Chitra Singh ook herkend, nietwaar? De dames waren aan zet vandaag. De eerste was uit de film Ahista, Ahista. Strookje nappen, dit hebben we al gehoord. En die tweede was dus van Chitra Singh. Music Bui, uiteraard. Jugjitji. Oké, dan ga ik nog even verder met de appjes die ik nog meer heb binnengekregen. Van Asha uiteraard uit Haarlem. Van Wimla ook weer uit Den Haag. Ook van Gisla uit Groningen heb ik een appje gehad. En ook van Chandra. Alleen weet ik niet meer van welke plaats jij bent. Ik weet dat er ook een Chandra Namhoe in Horen meeluistert altijd. Een fijne dag aan jullie allen toegewenst. En dankjewel voor de vele appjes. Lechmanji uit Scheveningen, hartelijk dank. Ook Mila wens ik een mooie warme zondag toe. En van Satya, jij ligt nog lekker in bed. Dus dat is ook genieten geblazen met Ujala op de achtergrond, nietwaar? Goed, dan gaan we door met Ria. Ria zegt van, ik ben al in de sportschool. Lekker trainen, vroeg trainen, want als er andere mensen komen... ik weet het. Nou ruikt het niet al te fris, vind ik zelf wel hoor. Mensen kunnen behoorlijk ruiken na transpiratie. Dus dan ben ik ook altijd vroeg erbij. Ook Ilse Jummen is al vroeg in de sportschool. Wat zijn jullie actief, dames? Goed zo. En trots op jullie, hoor. Yvonne Doulet, je bent met een andere training bezig. Hersentraining. Ook ben je bezig met bukken, opstaan, dat in een doos zetten, dat weer. Ja, je bent bezig met opruimen. En dat moet ook wel weer gebeuren. En als je denkt aan verhuizen, nou dan zie je pas wat voor een troep we allemaal in huis hebben. En hoeveel spullen we dus niet meer gebruiken. Maar we slaan de boel op, want je weet maar nooit, hè. Auntie Jessie, dank je wel ook voor je belletje. Een fijne dag ook toegewenst. En ook Boyke uit Beuningen is van de partij. En hallo, Imro G. Dank je wel voor je appje. Je zegt alweer van, even kijken, zonnetje, zeg je altijd tegen me, hè? Ja, ik zie het hier zo. Jouw

appje. Je zegt het is dubbel genieten, zon in huis en op de radio. Hartelijk dank ervoor. Mooi compliment. En ook even kijken, Rafiek en Moeslin hebben me een appje gestuurd. Hartelijk dank. Hartelijk dank allemaal. En even kijken, heb ik nog meer? Nee, dat is wel goed zo. En mochten er strakjes nog meer appjes binnenkomen, dan krijg je dat van me te horen, ja. Je krijgt zeker je naam van me te horen hier op de radio. Oké, en dan is het eerste Pinksterdag vandaag, hè? Velen hebben daar niets mee. We denken niet dat het iets met religie te maken heeft, maar toch wel. Ik heb hier een mooie Christian Bhajan van Jagjit Singh voor u allen klaarstaan.

Zo krijg je van alles en nog wat te horen hier bij Ojala Radio, nietwaar? Genietig geblazen dus. Terwijl het zonnetje prachtig schijnt. Iedereen heeft wel een raam of een deur open. Of zit lekker buiten in de tuin, als je dat hebt, of op je balkonnetje. Genietend van een bakje koffie of je ontbijt. Ja, het is heerlijk weer, dat zie ik. En dan zitten de mensen ook te wachten op... Robbie Makka uiteraard. Dus die komt er strakjes aan om 9:45. Dus nog even geduld. Even kijken wat het weer ons allemaal verder te melden heeft. Ja, ze zeggen dat in het noorden wat mistbanken voorkomen. Maar in de middag is het overal flink zonnig. En bij een zwakke noordenwind stijgt het kwik naar de 22 tot 25 graden in het noorden en in het midden. En in het zuiden kan het lokaal wel 28 graden worden. Dus dat is echt strandweer. Veel mensen gaan dan lekker naar het strand toe. Het zal wel weer druk zijn. Je hebt het ook gehoord dat de ANWB aardig wat files had voor de zondag. Anyway, wij gaan door met de andere mooie songs hier bij Ojala Radio.

Ja, dat was dus de stem van Talet Mahmoud, die we hier in het programma hebben gehoord. Het programma met daarin de pareltjes. En een van die parels is uit de film Three Chairs of Bees.

Ook weer zo'n prachtig lied van Lita Mangeshkar en Satyu uit Sri Chaar Sobhis. Niet zo vaak afgedraaid, maar het is toch wel leuk om andere liedjes ook uit bepaalde films te draaien, hè? Oké, Tony is er hier. Dankjewel voor je appje. Ook een hele fijne zondag toegewenst aan Sujit Hardwarji. Ook Lila is van de partij. Welkom ook Prabha. En ook mijn broer Rakesh. Wens je ook een hele mooie zondag toe. Margriet en Waldo daar in Zwaag. Groetjes ook aan de kids en de kleinkinderen. En ook Mimi. Mimi zegt, ik ben ook aan het trainen, maar dan wel gewoon lekker thuis op de home trainer. Heel goed, dat is ook al lekker bezig zijn, toch? En de vakantiegangers die hier allemaal zijn, onder andere Ine en Paul, daar bij Wimla thuis. Hele fijne tijd toegewenst en geniet ook van Ojala Radio. En ook Henny en Shirley zijn erbij en genieten ook van het mooie weer. En terwijl ze genieten willen ze ook wel een mooie song horen. Ja, wat dacht je van deze? Ja.

एंड फ्रॉम जाली नोट, सच कहता है बहुत सीन हो, एंड दैट वाज गवेल्डिग फन आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी. Ik heb ook nog wat nieuwtjes van Suriname voor u. Ook al komt Robbie Makkah strakjes. Ik kom er vaak niet aan toe om de dingen met u door te nemen. Maar ik wil dat nu toch wel even snel doen. Minister André Missikama van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Die zegt dat de regering werkt aan een structurele verbetering van de medicatiezorg. Volgens de bewindsman moeten essentiële geneesmiddelen binnen afzienbare tijd weer beter beschikbaar en betaalbaar worden voor de bevolking. De minister benadrukt dat medicatie behoort tot de strategische voorzieningen van het land en daarom niet aan het toeval mag worden overgelaten. Hij vergelijkt geneesmiddelen met basiszorgvoorzieningen zoals drinkwater en elektriciteit, waarbij de overheid volgens hem een centrale verantwoordelijkheid hierin draagt. Missikama wijst ook op de belangrijke rol van het bedrijfsgeneesmiddelenvoorziening Suriname, dat sinds 1983 belast is met de centrale inkoop en distributie van essentiële geneesmiddelen, de zogenoemde klappermedicamenten. En volgens hem bleek bij het aantreden van de huidige regering dat BGVS de afgelopen jaren aanzienlijk was verzwakt, waardoor het bedrijf zijn positie als belangrijke prijsregulator en leverancier grotendeels had verloren. En dat zou directe gevolgen hebben gehad voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van medicijnen in het land. Nou, dat is goed dat hij tenminste aan de bel trekt wat dat betreft. Straks nog meer nieuwtjes als ik die voor je heb. Nu even weer muziek.

Wat een heerlijk liedje ook alweer was dit. Brengt vrolijkheid dus in de huiskamer. Of als u lekker op het balkon zit. Of als u lekker op uw home trainer zit. Met de radio gewoon aan. Of in de sportschool. Met je oortjes in. En dan mis je niets van Ojala Radio. Ja, en de mensen waar ze ook zijn, een dagtochtje maken of wat dan ook, in hun oortje of gezellig babbelend, hebben ze toch wel Ojala Radio erbij aan. Want ze willen niets missen. Dankjewel ook Rakesh en Natasha en ook aan de familie Seudin. Jullie zitten nu op dit moment bij hun daar, bij de familie Seudin in Walem, Limburg. Hartelijk dank voor het appje. En ook een mooie dag wens ik toe aan Rogen en Sia in Simonshaven. Wat leuk om ook een appje van jullie te krijgen. En ook van Monique uit Almere heb ik een appje gehad. En alle andere mensen, Dija, daar in Almere ook. Een fijne dag aan jou toegewenst ook. Blijft allen afgestemd op Ojala Radio. Even kijken wat ik nog meer voor je heb. Want ja, ik zei nog dat ik nog meer nieuwtjes voor je heb. Laat ik hier naartoe gaan. Want het diaconessenhuis is recent slachtoffer geworden van koperdiefstal. Ja, een ziekenhuis ga je toch niet zo benadelen. Maar goed, onbekenden hebben koperen leidingen van het ziekenhuis weggenomen. Waardoor meerdere diensten tijdelijk niet operationeel waren. En onder meer het laboratorium en de afdeling chirurgie ondervonden hinder door dit incident. Volgens het ziekenhuis zijn deze afdelingen inmiddels hersteld en opnieuw operationeel. Momenteel wordt er gewerkt aan het volledig herstellen van de fysiotherapie en de apotheek. Ook daar hebben ze dan koper van weggehaald, dat kan toch niet. Het ziekenhuis zegt de overlast voor patiënten en bezoekers te betreuren en benadrukt dat er alles aan gedaan wordt om de dienstverlening zo snel mogelijk weer volledig te herstellen.

0: घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।
1: Ja, allemaal vrolijkheid hier bij Ujala Radio. En dat voel je ook wel aan alles, hè. Het is lekker weer daar buiten. We genieten er met volle teugen van. Anderen zeggen we gaan een lekker bootje varen vandaag. Ja, op het water is het altijd wel lekker dan, hè. Maar wel voorzichtig zijn. Zwemvest vooral voor de kinderen ook omdoen. Dan ben je dus lekker veilig. In elk geval heb ik deze ook nog niet. Deze ga ik niet voor je zetten nu. Die krijg je strakjes van me te horen. Waar heb ik die andere nu zitten? Oké, dat is dus deze. Waar we gauw naartoe gaan. Dan ben ik strakjes weer bij u terug. Dus blijf afgestemd op het Jala Radio.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: 1 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 1 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 1 juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Zo'n 105 asielzoekers zijn zondagochtend teruggekeerd naar Ter Apel na een nacht in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Ze wachten opnieuw voor de ingang op toelating. Het aanmeldcentrum is sinds woensdag overvol en laat niet iedereen binnen. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Kwetsbare ouderen met een heupbreuk kunnen mogelijk thuis behandeld worden, zonder pijnlijke ambulance en ziekenhuisrit. Amsterdam UMC start een studie om deze zorg landelijk uit te breiden. Specialisten gebruiken langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, wat de zorg efficiënter maakt. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden richten zich op het vinden van de vermisten die op dat moment aan het werk waren in het gebouw. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich tijdens de Afrika Cup misdroegen. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie hangt samen met het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइव Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp nummer hè.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op deze Pinksterdag. Maar op een aantal plekken wel vertraging door onder andere evenementen en werkzaamheden. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, kan ik beter zeggen. Op de parallelbaan staat 4 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de ring van Rotterdam. Verder is er een evenement in de Flevopolder. Daardoor flinke vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met ruim een half uur oponthoud. De N309 Epe richting Dronten. Ook daar voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En verder is het ook nog druk op de N709 Binninghuizen richting Elburg. Voor de aansluiting met N309 ook hier bijna drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Minuten over 10. Hele goedemorgen aan u allen toegewenst voor degenen die de radio net hebben aangezet. Anderen die ook weer net thuis zijn vanuit het revalidatiecentrum. Hartelijk welkom. Goedemorgen Rosa. Jussia. Ja, dat moet ik ook erbij zeggen, want anders denken die anderen van... Oh, ze heeft het over mij, maar ik kom helemaal niet uit. Dus bij deze... Grote RJ... Een hele fijne dag aan iedereen toegewenst en degene die ziek zijn wens ik heel veel beterschap toe. Degene die jarig zijn feliciteren we dan ook heel heel hartelijk. Het is vandaag de 24e mei. Anderen zijn bezig met Oroyari vieren vandaag. Want voor hun is morgen een grote dag bijvoorbeeld. Noem maar wat hoor. Dus een hele mooie dag aan iedereen toegewenst. Wat je ook gaat doen... Geniet er met volle teugen van. Oké, dan ga ik hier naartoe. Het is één lied dat ik voor je ga afdraaien. En dan krijgen we Jala's politiek-economisch analist Robbie Makka.

Zo ja, en dan zit u al te wachten, hè? Want hij komt er zo meteen aan. Nog even een kleine seconde of wat. Dan is hij zo meteen erin. Oyala's politiek-economisch analist, hè? Robbie Mankka.

0: Zo, we zitten er allemaal alweer klaar voor om te gaan luisteren naar de analyse van Ojala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel RJ. Goedemorgen. Namaskar iedereen. Kaise ba RJ? Hoe is het met je?
0: Er is sab kuch thik thak hai.
1: Goed zo. Sab kuch thik thak. Soms gaan we af en toe ook een beetje sarnami ertussen gooien.
0: Dat ga ik mijn best voor doen ook hoor. Behoud garm hè. Dus
1: mooi tropisch weer ba.
0: Behoud garm hè. Dus daar gaan we maar gelijk van start ermee. Want okay, de mensen willen alles weten wat er allemaal gebeurt in Suriname. Want Hoofdraad heeft plotseling van zich laten horen via een schriftelijke verklaring aan de Nationale Assemblée. Hoofdraad beschuldigt het OMP ervan juridische procedures te gebruiken als politiek instrument. Welk recht heeft hij om het OM te beschuldigen?
1: Ja, dat is de verdediging, RJ. Kijk, veel mensen kennen Hoefdraad als iemand die voortvluchtig is, voormalig minister van Financiën. Hij is president van de Centrale Bank geweest, 5 jaren bij Bouterse 1 en 5 jaren bij Bouterse 2. En volgens de beschuldigingen heeft hij gebruik gemaakt van staatsmiddelen, dus paisa van de overheid, via de constructie van een bank, de Surinaamse Postbare Bank. En sinds hij gevonnist is, volgens mij heeft hij bij de rechtbank heeft hij 12 jaar gevangenisstraf gekregen. En in hoger beroep is 12 jaar 10 jaar geworden. Dan heeft hij dus officieel 10 jaar gevangenisstraf gekregen. Maar hij zit het niet uit, omdat hij spoorloos is. Maar hij heeft 59 pagina's laten schrijven door zijn advocaat Merwin Dubois en Milton Kastelen. En hij weerspreekt dus die beschuldigingen van het vervolgingsapparaat. En hij zegt daarbij dus concreet van luister, het OM is niet eerlijk bezig. Het OM krijgt opdrachten. Het Openbaar Ministerie is bezig om mij te criminaliseren. Hij zegt van kijk, er zijn diverse ministers die met mij hebben samengewerkt. Want ik was onderdeel van een regering. En we hebben dus het land uit het problemen gehaald. Hij zegt van er wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen het politiek gedeelte wat hij deed en het strafrechtelijke gedeelte, dus strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hij zei, alles wat ik heb gedaan is binnen regeringsverband en alles wat ik heb gedaan is eigenlijk ten onrechte, want het is inderdaad een juridische campagne tegen mij. En daarbij zegt hij ook van, ik moest deze handelingen plegen met de Surinaamse bank. Maar eigenlijk heeft het niet te maken, RJ, met wat voor recht hij heeft om het OM te beschuldigen. Luisteraars moeten weten, volgers moeten weten, deze regering, of het Bouterse is, of Simons is, of wij de Bos was geweest, maakt niet uit. Usap na lobby kerehe ego Garcia Paragsinke. Vroeger had je dus als procureur-generaal Subhas Punwasi, dan had je Roy Bainat Pandey en nu heb je Garcia Paragsinke. Zodra het lijkt erop, ik zeg wat de man van de straat zegt, hè. Zodra een Hindustan procureur-generaal is, hebben ze een probleem ermee. En koet willen ze dus alles eraan doen om Garcia Paragsinke als procureur-generaal te laten vervangen. En dat is het hele verhaal en dan zoeken ze allerlei dingen. Kijk wat er nu is gebeurd. In staat van beschuldigingstelling wordt behandeld in de Nationale Assemblée. 3 ministers zijn verdachten. Brontos Omohardjo, Riyad Noor Mohammed en Gilmer Hoefdraad. Dus 3 ministers, 3 verschillende partijen, 1 Hindustan. Dus je kan die PG niet beschuldigen. Dus Hoefdraad doet het ten onrechte, maar hij heeft recht op zijn verdediging. Dus daarom zijn ze advocaten gegaan met die 59 panna om te zeggen van dat Hoefdraad onschuldig is.
0: Maar ja, dan zou je wel denken, dan weet men toch waar hij is om die man op te pakken en daar het terecht te staan?
1: Eigenlijk wel, maar je moet officieel het bewijs leveren dat hij bijvoorbeeld op Cuba zit of ergens in die jungle van Suriname of zij gewoon Lukailhoi in een van die grotten van Venezuela Patana, he, waar hij precies is. Je zou het moeten weten. Maar men heeft alles gedaan. Hoefdraad zegt ook dat verhaal van, kijk, de vorige regering heeft me getracht via Interpol te zoeken. Interpol is internationale politie. Maar ze hebben me niet gevonden. Dat is ook ten onrechte. Dus ja, de vraag is van, als je zonder woon- en verblijfplaats ergens in Cuba zit, ergens blauwe zeggen in de jungle, Bouterse heeft men ook niet kunnen pakken. Dus je hebt te vermoeden waar hij is en waar hij precies zou zijn. En je kan tegenwoordig tegenwoordig met drones en allerlei dingen doen. Maar ja, Sepkoi Bole, hij zal ergens op Cuba, Venezuela zijn, vermomd met een pruik, et cetera. En niemand weet hoe hij heet, en omdat hij met nicknamen noemt en hij praat vloeiend Spaans en Cubaans, dan zou je hem niet meer herkennen. Maar je hebt groot gelijk. Als je goed gaat onderzoeken met drones, met internationale steun, dan moet je hem kunnen pakken.
0: Ja, want eigenlijk, je hebt ook geld nodig. Je moet ook naar de bank gaan. Je moet ergens geregistreerd staan, hoe je het ook draait of keert. Of heeft hij alleen maar cash bij zich? Dat vraag je je dan ook wel weer af.
1: Nou,
0: maar
1: hij wordt ook al beschuldigd. Mm-hmm. Ja, hij wordt beschuldigd, RJ, dat hij dus vooral kasreserve, cashmiddelen zou hebben verduisterd naar verschillende dingen. En hij wordt ook beschuldigd, et cetera, dat hij dus in strijd met financiële richtlijnen en regelgeving geld zou hebben overgemaakt vanwege dubieuze rekeningen richting weet ik veel welk land dan ook. Dus nogmaals, als je financial crime en economische crime wil onderzoeken, dan kan je altijd steun vragen. Dus misschien goed, naar aanleiding van dit programma voor de mensen die luisteren, dat de politieautoriteiten in Suriname steun vragen aan de politieautoriteiten in Nederland om hoefdraad steviger op te sporen. Dan gaat het wel lukken. Maar ja, het is een aangelegenheid van het Openbaar Ministerie en politieautoriteiten. Want ze man willen Suriname met ook willen scouten, willen meewerken. De mensen van OOM, die zijn ook in feite op de lijn van de politiek. En dan wordt het een beetje moeilijk.
0: Nou, straks gaan we het over de politie zelf hebben. Maar laten we nu eerst gaan naar het reisdistrict Nikeri. Want je hoort niets meer over de reisindustrie. Alles lijkt zo normaal mogelijk daar nu te draaien. Maar hoe staat het nou met al die pompgemalen, inzaaien en weet ik wat allemaal nog meer wat hiermee te maken heeft? Vooral ook de export. Hoe is het daarmee gesteld allemaal?
1: Niet zo best. Kijk, vroeger had je Nikeri als een florerend reisdistrict met alles erop en eraan. Maar vanaf de jaren 80, 90, toen men stalweiden heeft verdeeld, toen men Nikeri heeft verwaarloosd en veel Nikerianen zijn weggegaan uit dat district, daar is het allemaal achteruit gegaan. Maar tegenwoordig staan ze een beetje in de schijnwerpers met een kleine focus op modernisering, een beetje kostenverlaging en regionale producent. Maar het is niet veel geworden. Dus Suriname wil die reisexport weer versterken. Dat heeft minister Bouva willen doen. En dat heeft hij besproken met Venezuela. Laat ons alweer Venezuela. Dus om dat te gaan doen. Maar het begint bij meststof. Wat is je kostenplaatje van je, laten we zeggen, van de grondstoffen, van je hulpstoffen? Meststof, insecticide, pesticide, et cetera. Dan heeft het te maken met die opschaling van de reissector met kennisontwikkeling. En ik zei het al, veel mensen zijn vertrokken. Sepkoi Bole, bij ruim 20 tot 25 politieagenten gaan per maand weg vanuit Suriname.

0: als het gaat om wat doet het ministerie van Landbouw om die rijstproductie van Nikeri op te krikken. Maar het is ook iets van waarbij je dus rekening mee moet houden. Wat consumeert Suriname nu met 500.000 mensen? Is rijst altijd nog het hoofdproduct geweest? Of is men gegaan richting cassave, bananen en meel en roti en weet ik veel wat? Hoe zit het met prijsstabiliteit? Sapkooi bolle, en zo is het ook. Rijst van Guyana is goedkoper, omdat Guyana op een grotere schaal die dingen kan doen, internationale marktprijzen, noem maar op. En binnenland wil de rijstsector ontplooien, zo met name Sipaliwini, maar het is er niets van terechtgekomen. Dus wat je nu krijgt is een situatie waarbij je dus rekening mee moet houden dat er een handjevol bedrijven maar zijn in Suriname. Niet veel meer wordt gezegd. Je hebt nu een situatie van waarbij er de pelmolens, de exporteurs, de mensen dus die echt landbouw doen, dus met hun handen in de klei zitten, dat die ervoor moeten zorgen. Men zegt er ongeveer 6000 gezinnen houden zich bezig aan met de rijsector. Maar RJ, het is niet geweldig, want je kan alles erbij halen of niet, maar rijstonderzoekscentrum Nikeri Adron werkt niet geweldig. Minister Noor Salim staat misschien ik weet het niet, van ze zeggen van morgen is precies een jaar, ongeveer verkiezingsjaar, regering Simons. Dan zou het zomaar kunnen dat minister Noor Salim van LVV moet vertrekken, want hij doet het niet geweldig als minister van dingen. Dan zie je van dat de pelmolens, de pelbedrijven, de exportkansen, maar niet geweldig lukken. Dus het is niet best. Dus Suriname is geen sterke rijstproducent meer in het Caribisch gebied. Suriname wil het wel worden, maar ze willen ook proberen samen met Venezuela dat te gaan doen. En afgelopen week heeft minister Bouva gesproken met Venezuela om te gaan kijken van dat ze rijst willen exporteren en ureum ook willen exporteren. Maar dat gaat niet lukken, omdat zij geen goede kamer van koophandel hebben. En je kent de problemen tussen Venezuela en Suriname, ook als het gaat om vervoeren van dingen, de olieperikelen bij elkaar. Kortom, geen goed onderwijs, geen agro-onderwijs, geen goed landbouwbeleid, geen goede onderzoeksinstituten, slechts 6000 gezinnen, weinig subsidie aan die rijstbedrijven en ze hebben last van concurrentie. Bij elkaar opgeteld, de rijstindustrie van Suriname kan verder ontwikkeld worden, maar je moet toch wel werken met strategische sectoren en bredere economische samenwerking tussen vooral veel landen. En misschien moeten ze dus wederom gaan kijken hoe ze het in Guyana doen, maar de relatie Guyana en Suriname is niet zo best.
1: Nou, en het ligt dus nog steeds in de kinderschoenen, kan je zeggen. Het is nog niet vooruit gegaan. Anyway,
0: klopt.
1: Robbie, er is ingebroken bij een hoofdinspecteur van politie. Miljoenen SRD's en gouden sieraden zijn er gestolen. Niemand wordt er dus gespaard, hè? Is het weer een inside informatie van een of andere persoon geweest die een hekel heeft aan deze man? Hebben ze het verklapt of zo? Of hebben ze gewoon gezegd van, hey, kijk daar uit. Er is veel geld bewaard daar.
0: Oh, het zou zomaar kunnen. Kijk, veel politiemensen zijn de afgelopen weken, jaren ook ontheven. Zeker minister Manoret heeft meerdere politieagenten op non-actief gesteld, omdat ze dubieuze handelingen hebben gepleegd. Of omdat ze misschien in aanraking zijn gekomen met de criminelen. Omdat dus de criminelen samenwerken of samensweren met de politie. Ja, inderdaad. Nu is er inderdaad gestolen bij een politieinspecteur. Men denkt inderdaad, men is niet bang. Maar als je ook de andere berichten bekijkt, brandweerman, tevens beveiligingsman, verliest dienstwapen na verkeersongeval. Vaker gebeurt het zo dat politiemensen, brandweermensen, penitentiaire inrichtingen, militairen hun wapens verliezen. Dus dan gaan we die wapens in handen ervan. Maar ook veel politiemensen, RJ, dus die zich bezighouden met drugsbestrijding of misschien controle op de luchthaven, die zijn wellicht slachtoffer van criminelen. Dus dan kan het zijn dus dat het iets te maken heeft met een politieman. Heeft een verdachte aangehouden en deze mensen nemen wraak. Maar de afgelopen dagen, weken, was het niet best als het gaat om minister Manoret zijn beleid. En ik zei het al van, men probeert wat te gaan doen. En een van die dingen is, kijk, president Simons gaat komende week naar Brazilië en Santo Domingo op staatsbezoek. Morgen 1 jaar, ik zei het al. Maar ze hadden liever een persconferentie kunnen houden en kunnen vertellen van, luister, dit gaan we doen met justitie en zo gaan we dat geld in feite besteden. 6 partijen,

0: sitte in the regering, wat gaan we doen? Ze hebben 17 ministers, maar het gaat niet zo best met korps politie Suriname. We hebben nu al een korpschef, dat is de heer Pinas geweest, maar nu moet je ze dus voorzien van meer veiligheidsmateriaal, meer auto's, meer mogelijkheden. Kader vooral, hè, veel meer mensen, want ik zei het al, veel politiemensen die zoeken hun heil ergens anders, maar dat wordt dus een probleem. Maar je ziet in elk geval dus dat de komende periode minister Manoret, als hij dus geen goed geld krijgt of genoeg geld krijgt, dat hij het probleem zal worden. En ik denk dat de komende maanden, zolang Simons geen plan presenteert en een steviger budget of portemonnee achterlaat met een strakkere managementteam van de politie en veel meer ondersteuning richting rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie, dat het een probleem zal worden. Ze verdienen niet zoveel. Ze hebben IMF weggestuurd en het is niet zo best met de verschillende ministeries. Dus mensen hebben dus deze regering een 4,6 gegeven qua score. En ik kom niet ook boven een 5. Het is onvoldoende. Dus ik hoop dat het tweede jaar beter zal zijn. En dan krijg je ook een betere politieapparaat.
1: Ja, ze zitten er net, dus dan moeten we toch wel daarmee rekening houden. In elk geval waren dat de vragen die ik vandaag voor je had. Robbie, hartelijk dank en graag tot volgende week. Of heb je nog iets te zeggen?
0: Ja, dankjewel. Nou, inderdaad, met jouw toestemming nog even één puntje als het kan. Politieonderzoek wijst uit. 20-jarige vrouw bestuurde auto bij dodelijke aanrijding op Indira Gandhiweg. Mm-hmm. En ik was gisteren ergens en toen zei men me, zou je iets kunnen zeggen over verkeerscriminaliteit? Mensen, als jullie oversteken in Suriname, je weet, heb je verkeerslichten met rood lampje en groen lampje, et cetera. Zeker niet op pad van Wanica. Veel toeristen die vanuit Sandrij naar dingen gaan, noem maar op, let erop, zorg ervoor voordat je veilig oversteekt. Twee jonge dames, bij mij wil ik zeggen, een kindje van 8 jaar is komen te overlijden. Afgelopen week heeft haar zus haar willen ophalen van school. Meisje is 8 jaar. De verdachte, of beter gezegd, de bestuurder is 20-jarige SK. En 16-jarige zus is ernstig gewond. En ik heb begrepen dat ze vecht voor haar leven. Maar ze waren dus op school. En die oudste zus van 16 jaar is het jonge meisje van 8 jaar dat kind gaan ophalen. Dat is dus Saira Dost Mohammed. Wat een mooie naam. Dost Mohammed. En haar zus die nu in kritieke toestand zit. Dus let er wel op als het gaat om verkeerscriminaliteit. Ja, dat je dus daar geen zebrapaden al zodanig hebt. En je hebt ze wel, maar als je oversteekt, dan mag je gewoon, dan mag je poesawagi gewoon door. Dus mensen moeten inderdaad voorzichtig zijn. En als je dus in Suriname bent, extra voorzichtig in het verkeer.
1: Nou, dankjewel hiervoor. Dat is zeker goed om ook erbij te vermelden. Dan wens ik jou ook weer een fijne Pinksterweekend toe, want dat is het ook weer, hè. Fijne dag. Groetjes.
0: Zo is dat, yes. Ja, dankjewel. Fijne Pinksterdagen. Mooi serie, fijne zondag. En brasa. Ram ram, namaste. Assalamu alaikum. Goedemorgen. Dag.

had dus best wel wat langer kunnen zijn. Maar daar is deze versie dus gestopt. Ik ga het toch wel zeker weer opzoeken hoor. Om te kijken waarom dit eventjes wat korter is. Want het was een geweldige song van Mukeshji. En dat was dus uit de film Chanto Suraj. Even kijken naar de appjes, want ik heb ook appjes gekregen van Chitter en Andrew uit Maarsenbroek. Een fijne dag ook aan jullie toegewenst. Ook Vera Hosemi. Ja, bellen op deze app kan helaas niet bij mij. Een fijne dag ook toegewenst en geniet vooral van Ujala Radio. Ja, je vond dat lied van Mohammed Rafi heel erg mooi. Je hebt ervan genoten. En dat is fijn om te horen. En ook Rewien, dankjewel voor je appje. Je zegt dat Rogen en Sia het leuk vonden om hun namen te horen op de radio. Nou, bij deze nogmaals. En ook Nisha Jimmy daar en Adil Onik zijn erbij. Een fijn Pinksterweekend aan u allen toegewenst. En blijft allen afgestemd op de best radio station in town.

Prachtig lied was dat van Padmashree Mohammed Ravi uit de film Preet Najani Reet uit 1966. Lata Ji en Hemanda zijn er ook uit de film Bahurani.

Toen ook de Hemmenda-fans zijn aan hun trekker gekomen hier bij Ojala Radio uit de film Bahurani. Samen met Letta G was dit dus een heel mooi duet. En dan hebben we een ander duet van Asha Bhosle en Padmashree Mohammed Rafi. En deze komt uit de film Gehradani.

Zo krijg je al die mooie liedjes hier te horen bij Ojala Radio, terwijl u lekker en gezellig aan het lunchen bent. Sommige mensen zijn nu aan hun brunch of lunch toe, want ze gaan vroeg eruit. Ja toch? Anderen zijn op het werk en genieten ook nog van Ojala Radio. Dank je wel daarvoor dat u toch nog luistert. Anderen die taxichauffeurs zijn, buschauffeurs zijn, luister ook mee. Genieten van Ojala Radio. Dat is fijn om te weten. En in de tussentijd heb ik weer een andere voor je klaarstaan. Ook weer een duet van Lataji en Padmashri Mohammed Ravi. En dit is uit de film Ik Dil Sao Afsane.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sab ke saath.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling... De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een uitslaande brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is 1 persoon overleden. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat er geen gewonden waren. De politie heeft het overlijden bevestigd. De 27 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag werden aangehouden op Utrecht Centraal, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blokkeerden rond gisteren meerdere sporen, een actie die vooraf door de Utrechtse driehoek was verboden. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari heeft een LNG-tanker de straat van Hormuz verlaten richting India. Het gaat om het schip Al Hamra dat LNG vervoert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Bloomberg op basis van scheepstrekkinggegevens. En de Fender Stratocaster is al 70 jaar een icoon in popmuziek, geliefd bij topgitaristen en amateurs. Fender won een rechtszaak in Duitsland om namaak te verbieden en eist nu dat Europese fabrikanten stoppen met verkoop. Dit leidt tot veel kritiek en zorgen over banenverlies. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
1: Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Zullen we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Pandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... Ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken op dit moment al. Op de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Er ligt daar ook een auto op zijn kop. Er staat een 5 kilometer file met een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via knooppunt Burgerveen over de A44. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via een parallelbaan, maar houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger en dat kan via de westkant over de ring van Rotterdam. En een vrachtwagen met pech op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Die staat bij afrit Loenen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306. Van Harderwijk naar Kampen voor Walibi Holland. Bijna een half uur vertraging. En datzelfde geldt vanuit de andere kant van Kampen naar Harderwijk. Ook daar voor Walibi Holland een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

laatste uurtje voor RJ op de zondag. Zit eraan tot 12 uur. En daarna krijgt u ook weer wat mooie songs te horen hier bij Ojala Radio. En je hebt het gemerkt, het is erg druk op de weg. Heel veel files zijn er hier en daar. Iedereen wil ergens naartoe gaan. Vooral in de richting strand. Of misschien ga je gewoon ergens op bezoek bij iemand. En dan kan je in zo'n file terechtkomen. Dus rij voorzichtig allemaal, want die zon kan je een beetje verblinden. Zonnebril op. Of je cap op. In elk geval, sommige mensen zijn gewend om ergens hier in het park lekker te gaan picknicken. Maar ja, dan zie je dat er flink gewerkt wordt. En dan kun je dus daar niet meer gaan picknicken. Dus om je hart onder de riem te steken. Deze picknicksong, Mosem Lehragaya.

Zo, krijg je allemaal van die mooie liedjes te horen. En dat was Mausam Lehragaya uit de film Picnic. Asham Ghosle en Padmashri Mohammed Rafi hebben we gehoord. Blijf nog even bij Padmashri Mohammed Rafi hangen. Uit de film Faisla is deze gehaald. Mary Jaan, oef, Mary Jaan.

अकेला रहना मुश्किल है। कई बातें जरूरी है जो सबसे कहना मुश्किल।

Dat was Merida of Merida uit de film Vijslaag gehaald. Dit prachtige liedje. Het Masje Mohammed Rafi heeft heel veel mooie songs op zijn naam staan. En sommige zijn wat minder bekend. En die krijg je af en toe ook wel te horen hier bij Ojala Radio. Dat was dus een hele mooie. Ik vond hem tenminste mooi. Ik hoop dat u daar ook van hebt genoten. En deze uit de film Jungle vindt u vast ook wel mooi. Ja, hoe? Ja, het is zo inderdaad ook rustig gezegd, maar hij zegt het anders. Ja, hij kooi moet je jungle.

Ja, dat was even een pittige van Mohamed Rafiji. Dan gaan we naar Lata met de muziek van Sonic Omi. Dit is uit de film Dil Ne Phir Yaad Kiya.

Great song by the great Letta G. En dan gaan we gewoon door naar de volgende. En dat is uit de film Tisra Khan. Ik ben Bahavir Mohammed.

gehad van Padmasri Mohammed Ravi. Laat ik eerst even snel gaan naar... wat heb je, zie ik ook, heb binnengekregen. Van Indra en Jorees uit Almere. Dankjewel voor jullie appje. Mijn nicht en neef. Fijne dag ook aan jullie toegewenst. Een mooi Pinksterweekend ook aan Jasmin. En bij Akbarji. Groeten ook aan Olivia. Hè? Dan vast en zeker vaker bij jullie toch. Dus zodra ze er is, groetjes doen van me. En ook Indra Sjoerden. Zeg altijd een happy fire. En ook Amina uit Den Haag. Ook altijd weer een appje van je. Ik heb je vandaag niet genoemd. Maar bij deze een mooie dag. Een mooie zondag. Eerste Pinksterdag aan u allen toegewenst. Oké, en na deze mooie songs die we daarnet hebben gehad. Even kijken als ik deze gelijk erachteraan kan zetten. Die hebben we allemaal gehad. Oké, laten we maar naar eentje gaan van Asha Bhosle en Kishorda.

Letta G was dat met Savane Mere Savaria, een geweldig lied uit de film Anita. En denk dat ik hierbij niets hoef te zeggen, want ik weet al welk lied dit is. Hatters of Millions, Mukesh Ji.

Zo, dat was weer zo mooi van de Hartrafs op Millions. Mokkeertje, niet waar? En dan heb ik meestal geen nieuwtjes op de zondag. Maar ik wil je wel zeggen dat je voorzichtig moet zijn als je in het verkeer bent. Vooral als je beginnende bestuurder bent. Want de politie is steeds bezig. En een bestuurder die nog niet zo lang zijn rijbewijs had, die is vanochtend dus door op de A2 bij Apkoude, hier niet ver vandaan, dus aangehouden. En de man had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken dan toegestaan. Dus werd zijn... werd meteen ingetrokken. Hij reed 42 kilometer te hard. En volgens de politie toonde hij afwijkend gedrag, waardoor ze dus vroegen om te blazen. Hij kreeg een fikse bekeuring en ook zijn rijbewijs is in beslag genomen. Ja, dat krijg je dan ook weer als je je niet aan de regels houdt. Dus laat je niet verleiden door dit mooie weer om met drank op achter het stuur te gaan. Altijd een bopper bij je hebben.

Ja, en als je dit zo hoort, dan krijg je automatisch de neiging om te gaan bewegen en te gaan dansen, terwijl je bezig bent te koken of zo. En het is allemaal leuk, toch? En dan heb ik ook deze voor je van Asha Bhosle en Mahendra Kapoor uit de film Poorab Aur Paschim.

Prachtig, prachtig om dit ook weer te horen hier bij Ojala Radio. En hierin hebben we gespeeld, even kijken, Hare Krishna Giri Goswami of Bharat of Manoj Kumar. En uiteraard samen met Saira Banu. Ik zeg die oef erbij, want zijn nickname is dus Bharat geweest. En dat paste toch zo bij hem, de films die hij allemaal gemaakt heeft. Pura Parpaschim. East meets West. En altijd weer die films over Bharat Desh. Dus vandaar dat hij dan die bijnaam heeft gekregen. Past er helemaal bij hem. En al die patriotische films die hij dus gemaakt heeft, daarmee is hij nog sterker geworden. Hij is niet meer. Nou, we kunnen nog altijd genieten van de mooie songs uit zijn films ook, ja. Dan is het geworden, even kijken, 6,5 minuut voor 12. Zo strakjes krijg je weer wat mooie songs te horen. Amit zal u ook af en toe daarbij begeleiden. Dus u blijft gewoon afgestemd op de best radio station in town. Ik kan u ook vertellen dat ik morgen ook een vrije dag heb genomen van Ojala Radio. Dus in de vroege ochtend zult u mij niet te horen krijgen. Maar dinsdag ben ik er dan gewoon weer. En ik denk voor de rest van de week ook wel. Alleen woensdag zal ik ietsjes korter bij u zijn. Maar goed, dat hoort u dan morgen of dinsdag wel van me. Ik wens u een heel mooi Pinksterweekend toe. Blijf vooral afgestemd op Ojala Radio, de best radio station in town. Signing off. RJ, Shubdin ek Mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gungunate aur muskurate rehna. Ik ga eruit met Padmashri Mohammed Rafi. Het is een liedje uit de film Hasina Maan Jayegi. Arkana kabool hai o Dilber Janie. Een fijne zondag verder aan u allen toegewenst.

0: bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, wedding and events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A16, Rotterdam-Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan dan langs via de parallelbaan. Houd daar wel rekening met bijna een half uur oponthoud. Het is verstandiger en sneller om te rijden via de ring van Rotterdam via de westkant. Verder de N59 die opvalt, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Bij Den Bommel is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland. Er is daar een evenement aan de gang in Biddinghuizen. Daar staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live.

Ja, weer zo'n prachtige mooie Ghana. Originele kennen we uit de jaren 60. Itena nam moet je zitten op Jarebara. Kimé ik Badel Anwara. Ja, het originele kennen we van Lata Majisker samen met Talat Mahmoud. Maar dit is van de formatie de Indian Temptations. Ja, de jaren 60 lijken ver weg, maar de Indian Temptations, die tijd is ook alweer enige tijd geleden. Maar nog steeds, als je ze hoort zo op je radio, dan klinkt het toch heerlijk. Ja, Ghana kanamra ha itena namuja zetu pyare bra. Ja, en zo is het ook. Liefde hoeft niet altijd luid te zijn. Soms zit de mooiste liefde juist in stilte, begrip en afstand. Want ja, zoals ze zegden... Ze zeggen wel eens, echte liefde verstikt niet, maar geeft ruimte om te ademen. Ja, Ujala Radio, hey, Sunwalo, fijn dat je luistert, fijn dat je er weer bij bent. Hier zo bij de gezelligste Dunya Kamashure Hindustani Hit Radio. Ja, neem even een moment voor jezelf, leun achterover en geniet van de heerlijkste Ghana. Isbar uit de film Bandar, organica naam heet Kyumaza Ara.

क्यों मजा आ रहा है दिल मेरा गा रहा है. De prachtige mooie stem van Vishal Mishra. Ja, soms ontmoet je iemand en zonder dat je het begrijpt voelt alles ineens lichter. Het voelt vrolijker en het voelt allemaal zoveel mooier. Ja, en dat heerlijke gevoel van verliefdheid en plezier, dat hoorde je allemaal terug in deze prachtige mooie hit Ghana uit de film Bunder was dat. Ik zeg mooi mooi Ghana, ik zeg groep Zurit Ghana. Orisbaar weer een heerlijke Bollywood flavor uit de film Pati Patni Ar Vodo. Organica naam he Dil Vale Chor.

Ja, er is een gezegde. Sommige mensen komen stilletjes je leven binnen en die vertrekken vervolgens met je hart. En liefde maakt van brave mensen dan ook echt een deal-valetjoor. Ja, zo heet deze Ghana ook. Een Ghana waar je hart ook een beetje sneller van gaat kloppen. En komt dus uit de film Patti Patni Or Wo door. Ja, het is de opvolger van de klassieke comedy Patti Patni Or Wo. Ja, met Ayushmann Khurrana en Sara Ali Khan onder andere in de hoofdrol. Ja, en daarmee krijgt het verhaal toch wel weer een modernere twist, vol met humor en heel veel verwarring. Ja, hoort ook een beetje bij comedy tegenwoordig, hè? Dat het niet alleen maar lachen, gieren en brullen is, maar dat het je ook wel een beetje in de war brengt. Zodat het je ook een beetje scherp houdt. Ja, Dil Wale Chor, Gana Kanamraha. En dat is gezongen door Aditya Rikhari samen met Shreya Ghoshal. Ja, en vanuit die sfeer, vanuit die vibe, gaan we naar Bacha.

Ja, ik zie heerlijke Ghana Baby Sal Ghana, gezongen door Aditya Pratik Singh. Ja, die naam zeg je misschien niet zoveel, maar dat is de echte naam van Bacha. Ja, voordat hij beroemd werd als rapper, studeerde hij zelfs civiele techniek aan de Punjab Engineering College. En hij begon zijn carrière samen met Yo-Yo Honey Singh. En later ging hij solo en was hij ook nog bekend als DJ Wale Babu. Ja, je kent ook wel een liedje van DJ Wale Babu, Mere Ghana Bajai. Ja, dat is dus Bacha. Ja, hij is niet alleen maar zanger. Maar hij heeft ook heel veel restaurants, diverse horecazaken in India. En hij heeft zelfs een eigen pizzamerk gelanceerd. Ja, dan heb ik het dus over Bacha. Ja, de heerlijke sfeer zit er lekker in hier bij Ujjala Urbobi Amijeram Kesat. We gaan weer eventjes terug in de tijd, maar dan met de stem van de formatie Dylan Adan. Het is de stem van Raymond.

Ja, ik kan al inschatten dat bij sommige mensen de volume meteen wat hoger gaat. En dat je je laat meeslepen door de beat. En vervolgens geniet van deze Ghana Rico Rico. De prachtige mooie stem van Dwani Bhanushali. Ja, ook zo'n Ghana waar je meteen zin krijgt om eventjes te zingen en te dansen. Of in ieder geval even mee te bewegen. Ja, de heerlijkste hits, de heerlijke Ghana. De frisse stem van Dwani Bhanushali. Je voelt de vrolijke energie hier bij Ujala Radio. Ja, waar je ook bent, wat je ook gaat doen vandaag. Zorg ervoor dat je geniet van elk moment. Ja, hier bij Ujala Radio weten we precies wat nodig is om jouw dag net wat zonniger te maken.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste plekken rijden prima door deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. Het is druk bij Rotterdam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar wordt namelijk aan de weg gewerkt tussen het knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan. Alleen heb je daar een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger via de westkant van Rotterdam over de ring. Verder is er druk op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Helvoets thuis bijna 10 minuten oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar is een evenement op het circuit aan de gang. Dat trekt veel bezoekers. Er staat voor Zandvoort 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, wanneer het hart spreekt, dan heeft stilte soms meer betekenis dan woorden. Ja, sommige liedjes raak je niet alleen met muziek, maar ook met gevoel. En deze Ghana is daar het perfecte voorbeeld van. Ja, met de magische stem van Rohit Chedi is dit een heerlijke cover uit de film Aja Nachali. Ja, het neemt je mee in de wereld van liefde, in de wereld van verlangen. En je hoort het hier bij Ujana Radio. Het originele kennen we van de stem van Rahat Fatih Ali Khan. En in de clip zie je dan ook de elegante uitstraling van Madhuri Dixit in de film Aja Nachali. Ja, alweer enige tijd geleden dat deze originele Ghana uitkwam. En ja, deze is prachtig mooi gecoverd door Rohit Chedi van de muzieksformatie The Stars uit Suriname. Ja, zet je volume lekker hoog. Laat je meeslepen door de heerlijke beats. En de heerlijkste Ghana hier bij Ujana Radio. Arwobhi Amit Jaramkezat. Het is weer een fantastische dag. En die fantastische dag beleef je natuurlijk bij Ujala.

Je trouwen. Ja, daar gaat deze gana over. Het kan uit liefde, familie of pure chaos. Ja, in Bollywood in ieder geval kan alles. En dat vrolijke, feestelijke gevoel, dat hoor je helemaal terug in deze gana. Via Kerwato G. Ja, een bruiloft gaat niet alleen over twee mensen. Maar het gaat over 100 emoties. Het gaat over muziek en onvergetelijke momenten. Ja, een aanstekelijke gana uit de film Hai Giovanni to Ishke Honahe. Ja, een film vol met humor, vol met dans en vol met die typische Bollywood bruiloftsfeer. Ja, ik weet het niet, maar ik word er altijd wel meteen vrolijk van. Ja, en als ik dan dit soort nummers hoor met die heerlijke dolbeats, dan voel ik de plezier en die flinke dosis shady vibes. Ja, en dan krijg ik wel zin om die film te zien, hoor. Ik weet nog helemaal niks van deze film. Maar het trekt me dan wel aan om de film te kijken. In ieder geval op dit moment genieten we van een prachtige dag. En een prachtige dag maken we samen. Natuurlijk met Ujjala op de achtergrond. Ik zie ik mooi mooi Ghana, goed zo het Ghana. Nachwala Ghana. Ik heb het allemaal bij me.

Ja, Ganneke naam hij Eitebaar komt uit de film Chandemira Dil. Een prachtige mooie Ghana die je hoort on Dunya Kamijore, Hindustani Hit Radio. Ja, de beste hits zijn de heerlijkste Ghana. Ik heb Isbaar, de film Ikis, hier zo voor me. Met een prachtige mooie Ghana. Een Ghana die je al vaker hebt gehoord, maar waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Ganneke naam is Sitare. En het is de prachtige mooie stem van my favorite Arijit Singh.

Dirty, de prachtig mooie stem van Arijit Singh. Ja, sommige nummers voelen alsof ze recht uit de nachtelijke hemel komen. Ze zijn rustig, ze zijn warm en ze zijn vol hoop. Ja, soms moet je omhoog kijken om vervolgens te beseffen hoeveel licht er nog om je heen is. Ja, en precies dat gevoel zat in deze prachtig mooie gana Sitare van Arijit Singh. Een nummer dat draait om dromen, het draait om verlangen en het geloof dat er altijd ergens een nieuw begin schittert, hoe donker het ook wel niet lijkt. Ja, blijf lekker genieten, leun lekker achterover en als je op het werk bent, vergeet je niet om je op je werk te concentreren. Hè? Ik kan me voorstellen dat je gedachten even gaan zweven van dit soort nummers. Maar we blijven nog wel even in de sfeer om te blijven genieten.

हर जन्म में रहेगा तुझ पे फना, चंद मेरा दिल, het is de titeltrack uit deze gelijknamige film. Ja, je hoort de stem van Sachin Jigar samen met Amitabh Bhattacharya. Ja, prachtig mooie Ghana. Je hoort ze hier bij Ojala Radio. De beste hits en de heerlijkste Ghana. Andunya Kamishur, Hindustani Hit Radio. Ja, voordat we er even tussenuit gaan, doen we nog even een mooie Ghana van Arijit Singh. Ik groep Surat Ghana, or Ghana kanam he aap is het hoepen mee.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
4: JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dat heeft ECB-bestuurder Hotsman gezegd tijdens een tweedaagse vergadering van EU-ministers van Financiën op Cyprus. De aanhoudende spanningen zouden voor toenemende economische onzekerheid en hogere energieprijzen zorgen. Hierdoor kan de inflatie opnieuw oplopen. Voorlopig houdt de ECB de rente echter nog ongewijzigd. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. En kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is gelukkig niet zo heel veel aan de hand op de weg deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Staat er 2 kilometer bij de grens met 10 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat gebeurt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je bijna een half uur vertraging. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg, voor Helvoetsluis 10 minuten vertraging. En er zijn races op het circuit van Zandvoort en dat trekt veel bezoekers. Dat zien we op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Thora Musti, Thora Khushi, Thora Hulchal, Ujala Radio.

वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल. Ja, soms is liefde niet volwassen en perfect, maar juist onhandig, een beetje eerlijk en een klein beetje naïef. Ja, precies zoals een nadan dil. Een onschuldig hart dat alles voor het eerst voelt. Ja, kaboli, kabatai. Het hart begrijpt geen regels, het volgt alleen wat het voelt. En dat is precies de emotie die zo mooi terugkomt in deze Ghana. We Kamlia. Ja, het originele kennen we uit Rocky or Ranike Prem Kahani. Ja, ook wel een van mijn favoriete films van de afgelopen jaren. Ja, en deze is dus prachtig mooi gecoverd door niemand minder dan Faris Barsati van de formatie The Stars uit Suriname. Ja, zo genieten we van de mooie hits, de mooie Ghana uit Bollywood die prachtig mooi gecoverd worden in Suriname. En zo prachtig mooi te horen zijn via je luidsprekers van je favoriete radio, Ujala Radio. Ja, dat is de muziek die je voelt hier bij Ujala. De muziek die je meeneemt in die pure emotie waar woorden eigenlijk tekort schieten.

Ja, sommige liefdes voelen niet rustig of logisch, maar die voelen intens. Als een soort van obsessie, alsof je hart geen pauzeknop meer kent. Ja, en zoals mensen om me heen willen zeggen, wanneer liefde te diep gaat, wordt stilte de luidste schreeuw. Ja, het is een gezegde. En het past helemaal bij deze Ghana, want dat gevoel spat er helemaal vanaf in deze Ghana. Diwana Karahae uit de film Raas deel 3. Ja, het is een Ghana vol verlangen. Het is emotie, een emotionele strijd die je erin voelt. Waarin liefde bijna verandert in een obsessie die je niet meer kunt loslaten. Ja, een prachtige, mooie, krachtige stem. Die maakt het liedje toch wel helemaal perfect. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, groep zurit Ghana, bij Misal Giet. Hier Antonia Kamajure, Hindustani Hit Radio, Arwobi Amit en Jairam Kisat. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van je dag. En neem Ujala met je mee, waar je ook naartoe gaat.

हम कैसे जी लेंगे. En ja, een losse independent Ghana, een independent release, zoals ik wel eens zeg, een single song release Ghana. Ja, soms heb je van die nummers die voelen als een gesprek met jezelf. Een beetje eerlijk, rauw en vol emoties die je niet altijd hardop zegt. Maar ja, soms overleef je niet door te vergeten, maar door te besluiten om verder te gaan. Ja, en precies dat gevoel hoor je terug in deze Ghana, Jilingeer. Hamme Eise Jilinge, een prachtige mooie Ghana die draait om pijn, om acceptatie en dat stille besluit om ondanks alles toch door te gaan. Want ja, je leeft ermee, je draagt het, daarom heet het Jilinge. Ja, laat die emoties even binnenkomen. Het zijn de leuke Jairam-weetjes hier op Ujala Radio. Arbobi Amit Jairam Kissa, waar je ook bent. Zorg ervoor dat je er helemaal relaxed en ontspannen lekker bij zit. Of je nou thuis zit, in de keuken staat of lekker aan het werk bent. Het maakt niet uit. Ujala Radio kan overal met je mee.

Ja, bruiloften in Bollywood zijn nooit zomaar een feestje. Het is chaos, het is kleur, het is drama. En vooral ook pure entertainment. Ja, in elke bruiloft schuilt een verhaal vol liefde, verwarring en onverwachte momenten in Bollywood. En dat hoor je helemaal terug in deze Ghana. Vrolijk, energiek. En een Ghana waar je gewoon lekker op wilt meebewegen, alsof het leven één grote shadi is. Ja, en ik hoor je al denken van, hé, dit is toch een cover? En dat is helemaal waar. Ja, in het jaar 1990 kwam die uit in de film Bahar Anitek. En toen ging die een beetje... ik probeer het een beetje voor me te halen zoals... Kali Teri Choti Heparanda Teran Laleni. Ja, uit de film Bahar Anitek uit het jaar 1990. Destijds gezongen door Anuradha Podwal en Mangal Singh. En dit was de stem van Guru Randhawa in een nieuw jasje. Ja, in een compleet nieuw jasje, helemaal van deze tijd. Ja, zo blijven we genieten van de heerlijkste hits en de beste Ghana is baar, de stem van Nikita Gandhi. Nikita Gandhi samen met Arijit Singh uit de film Bhoot Bangla. Organica naam heet Tuhi Dissida.

met gesloten ogen. Ja, komt dus uit de film Bhoot Bangla, een horrorcomedy. Waarin Akshay Kumar samen met Vamika Kabi voor het eerst te zien is in deze film als romantische duo. Ja, de film is bovendien een lang verwachte reunie van Akshay Kumar samen met een regisseur. En zijn naam is Priya Darshan. Ja, ook geen onbekende naam in Bollywood. Ja, na jaren werken ze weer samen in een mix van griezel en humor in de film Bhoot Bangla. Ik zeg mooi mooi Ghana, goed zo Ghana. En dat maakt je dag helemaal compleet. Hier zo bij Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio weten we hoe we jouw dag helemaal perfect kunnen maken.

Zeda, zit daarom mee toe, die Zeda. Prachtig mooi, de stem van Nikita Gandhi samen met Arijit Singh on the vocals. Ja, twee toppers in deze heerlijke Ghana. Het is een Ghana dat voelt als een fluistering in de nacht. Hij is zacht, hij is mysterieus. En zit vol verlangen naar een iemand die altijd in je gedachten blijft. Want ja, soms zie je geen liefde. Je voelt het overal, zelfs

Ja, soms draait het in de liefde niet om winnen of verliezen, maar om de strijd die je hart elke dag opnieuw voert. Ja toch? Want liefde is geen spel dat je speelt om te winnen, maar een gevoel dat je niet kunt ontweken. En ja, dat precies hoor je terug in Basi Kisinipiarki. Een Ghana vol emotiepijn en de intense Bollywood-romantiek die je terug hoort en waar je ja, ook een beetje kippenvel van krijgt, toch? Ja, komt uit het jaar 1961, althans het originele. Dat was van de stem van Mohammed Rafi. Maar dit was een heerlijke cover Ghana gebracht door Chanel van de formatie Sweet Melodies. Ujala Radio Hes Sonualo, Mehu Amicheram en waar je ook bent. Geniet van deze prachtige mooie dag. Geniet van deze prachtige mooie dag met Shivam Rajaram hier zo aan de vocals van de formatie Natraj.

Ja, ik zeg heerlijke Ghana, Bemisal, Giet, Groep, Surat Ghana, ik heb het allemaal bij me. Uit de film Tere Ishke Me is dit Avara Angara.

Ja, sommige harten die volgen geen regels. Ja, ze branden alleen maar harder wanneer ze worden aangeraakt. Ja, sommige liedjes die voelen als vuur, die voelen wild. Ze voelen intens en niet te stoppen zodra het eenmaal brandt. Ja, en dat is precies de energie die je voelt in Awara Angara uit de film Tere Ishkeme. Ja, Kaboli, Kabatai, het is een Ghana vol passie, vol typische Bollywood intensiteit die je voelt, waarin liefde en vuur bijna hetzelfde lijken te worden. Ja, kortom, het is rauw, het is krachtig en het neemt je mee in een emotie die niet te temmen is. Ja, komt dus uit het jaar 2025, gezongen door Fahim Abdullah, gecomponeerd door E.R. Rahman. En in de hoofdrol zie je onder andere Kriti Sennen verschijnen. Ja, dat was dus Awara Angara, een Ghana dat niet alleen speelt met muziek, maar ook met je hart. Want ja, sommige gevoelens kun je niet stoppen. Je kunt ze alleen maar laten branden.

Ja, liefde is dat ene gevoel dat je niet kunt uitleggen, maar wel overal in je leven terugziet. Ja, je ziet het terug in elke gedachte, in elke ademhaling en in elk moment. En ja, wanneer liefde echt is, wordt het geen herinnering, maar wordt het een deel van wie je bent. En dat hoor je dus terug in deze heerlijke Ghana Ishkemera. De stem van Jubin Nautial. Een prachtige, heerlijke, romantische Ghana. Ik zeg mooi mooi Ghana, romantische Ghana, Najwala Ghana, Ghana die je voelt. Ghana waar je op kan bewegen. Aurice Baar, de stem van Raymond Ramnarai. Raymond Ramnarain van de formatie Dillinadaan from the West Indies, Trinidad and Tobago.

Ja, Gina O'Hesina, Amna Tanha Kahi Ekedin. Ja, een prachtig mooie Ghana, ook een geweldige cover. Het origineel kennen we van Debojit. En deze is prachtig mooi gezongen door niemand minder dan Raymond Randerijn van die West Indies Trinidad en Tobago met zijn band Dile Nada. Ik zeg mooi maar Ghana, hoop zo het Ghana, Nachwala Ghana, Ghana waar je op kan meebewegen, maar Ghana die je ook helemaal voelt in je hart. Ja, je hoort het altijd hier, Andunia Kamajur, Hindustani Hit Radio, Arbobi Amit Jairam Kisat. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat je in ieder geval lekker ontspannen erbij zit.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten werd een trein met militairen en hun gezinnen in de stad Quetta geramd door een auto, waarna een grote explosie volgde. In de regio zijn al langer separatistische en jihadistische groepen actief. JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En wie deze zomer nog op reis gaat, doet er volgens reisexperts verstandig aan om flexibel te boeken. Door stakingen, extreem weer en geopolitieke spanningen kunnen reisplannen sneller veranderen. Vooral tickets en hotels die nog kosteloos aangepast kunnen worden, zijn populairder geworden. Daarmee probeert de slimme vakantieganger onverwachte extra kosten te voorkomen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl info@ujala.nl

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Zijn mensen die maken gebruik van de omleidingsroute voor de afgesloten A16. De A16 is deels dicht vanuit Rotterdam naar Breda, de hoofdrijbaan. Daardoor file op de parallelrijbaan van knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en een half uur vertraging. Ook file op de N201, Hoofddorp Zandvoort. Strandgangers en DTM-liefhebbers staan daar samen in de file bij Zandvoort. 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73 3 kilometer file en een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.
3: Sangeet Kerang, Ujala Radio Par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Oezara Radio. Mail vandaag nog naar info@oezara.nl. Kortjarig, door Janemdin heet, door Salgre heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valle, door Shadi Hone Valle, ja, Kizika Munde Sanskar heet. Oezara Radio, vermaaist aap deze te heet. Pandra vermaaist voor maar €100 op Oezara Radio. Stuur je mail naar info@oezara.nl.

0: Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier, Merz, noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, main hoon Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Jala Radio. De Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+. En wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er worden er weggewerkt op de A16 Rotterdam-Breda. De hoofdrijbaan is dicht, daardoor op de parallelrijbaan tussen Terbrechtseplein en Knoop in de Ridderkerk 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via de westkant van Rotterdam, waar het niet dat er een ongeluk is gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, staat 8 kilometer file, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, de sfeer zit er goed in deze zondagmiddag op Jana Radio. We blijven natuurlijk genieten van de mooiste buiten Ghana nummers. Luister mee naar dit volgende lied.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: 4 juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-4-4-2-1-5-3-3 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
4: Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Volgens Erkens blijft het contact met China belangrijk vanwege de handel en economie. Tijdens het bezoek sprak hij over energie, industrie en concurrentie. Over gevoelige binnenlandse kwesties in China is niet gesproken. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En wie vandaag nog naar het strand wil, moet rekening houden met flinke drukte. De parkeerplaatsen bij Scheveningen en Kijkduin zitten vol door het warme Pinksterweer. De gemeente Den Haag roept strandgangers die nog even van de zon willen genieten op om met het openbaar vervoer, fiets of met de scooter te komen.
3: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai toh Ojala Radio.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: QR.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht en daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

aan alle liefhebbers van buiten Ghana, van klein tot groot, Buraho, ja, Nauwjewanho. Deze speciaal voor jullie. Blijf lekker luisteren naar Ujala Radio op deze gezellige zondagmiddag. En hier komt weer een prachtige nummer, prachtige buiten Ghana op Ujala Radio.

ऐ सर पे कदम की छैया मुरलिया बाजी रही।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Waar je ook bent, op deze zondagmiddag, thuis, onderweg of bij familie, parivarke paas, aap, hey, Ujala Radio, laat de hee germ, aap, kek, herme, breng de warme klanken van buiten Ghana bij je in huis. Geniet van dit prachtige nummer dat we nu voor je gaan draaien.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Dostoe, wacht ka pata nahichala. De tijd gaat zo snel. Op deze mooie zondagmiddag per aap sab ka saad bahut achalaga. Chaliye sunte hain aaj ka aakhri baithak gana.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
3: Is your business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: www.ujala.nl.
6: You are.
7: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
8: Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen.
7: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
9: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Daardoor 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat de file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk en is 4 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. N200 Zandvoort-Haarlem, 10 minuten vertraging tussen Zandvoort en Bloemendaal. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Namaskar, mijn Walka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio. Tu jaane hai toh?

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging in de vorm van 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. De hoofdrijbaan van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda voor werkzaamheden. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Ridderkerk met een half uur vertraging. En op de N200 Zandvoort-Haarlem 2 kilometer file bij Bloemendaal 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en rande haar aan. Hij vluchtte toen 2 fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland, Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Job onthoudt een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Amesha.

0: are.
1: You are.
0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: आवाज हो, सज्जद अली की आवाज में आप सुनिए।
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
10: Radio. You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Maurice de Jong. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker 3 graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en rande haar aan. Hij vluchtte toen 2 fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sab ko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The beste. Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: You are. Ujala Radio Headlines. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. En tot zover.

0: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
1: Husn jab jab

0: Live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker drie graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh? Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aap se Baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiste. WhatsApp.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Ujala Radio. This is
3: 24-7.
4: Your station, your station, your station.
5: Welcome to Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Job onthoudt een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

0: Jouw hits, jouw Jala Radio. Jala Radio, feel the rhythm.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. 3 Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonam Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
0: Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
13: Ujala Radio.
1: You are.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Namaste, ik ben Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdien heen, door Zalgren heen. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Ja, kiezi ka moende sanskaar heen. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in het probleem en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zell am See. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio.
1: You are...
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Assalamu alaikum, mijn naam is Rahat Fateh Ali Khan en dit is Ujala Radio. Ujala Radio ko sunte rahiye aur madhur madhur sangeet jo hai wo sunte rahiye Ujala Radio pe aur mere bhi gaane suniye, auron ke bhi surile gaane suniye.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in het probleem en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया का दूसरा भाग कुछ ही देर में आप सुनेंगे।
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

You are. Ujala Radio Headlines. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.